geweest dagen dan totally klus op de hart geweest daarvoor van Italië. Dan grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest. Lost in France.

Alright, hier is daar weer van Darius Rucker op Rucker Radio. Hy is die hoofvelder gewees van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou weer gesing Alright op Ramkat. Goeie dag Lissie, welkom sê vanavond. Mensen vanavond met ons by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp vanavond, sy levendige uitsending. As ook mensen van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André ten Janelie, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat is jou Dix Bentley met Gonna Die Young? Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean en dan Walking Contradiction van James Wesley. Drie in een rij, klink zo lekker luister.

Fast Cars, leuk is het weer. Fast Cars, leuk is het geweest van Aaron Watson op Ramkwart Radio. Maar voor jou Kelly Pickler, ja. Small Town Girl. Dan voor jou Country As Me van Chase Rice. En dan voor jou Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond voor jou, leuk is wat niet meer algemeen op radio gehoord wordt in East Afrika nu, maar zo heb je het ook gezegd, het is bijna van de bekende zangers, maar niet zo bekende liedjes niet zo. Dan ken je die zanger, maar ik ken niet dat, zei liedje niet, maar in ieder geval. Hier goes, kan je pick up your, is op dan voor Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Ramkwart Radio.

De kerstdag weer gezond geweest tussen na 20 geweest al voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Braamkaart Radio. Wat zie je Josh Turner? Wat hij om te treffen Your Man. Hij zegt vanaf jou Time is Love. Dan af jou Toby Keith Summit Willie Nelson. Beer for my horses. Dan Keith Urban. Kiss a Girl. 3 in de rij op Braamkaart Radio.

0: Ik ben geweest door de Keith Urban geweest daar voor jou. Kies een girl op, Bram. Wat voor jou is Tony LaRue? LaRue, zo'n fancy van, maar het klinkt wel half Afrikaans, maar oké. Forever Young, dan altijd voor je laatste van Finance, Ramkat Country. Zondag aan de 6 tot 8 op ramkatradio.co.za. Ik ga even jou Forever Young, Tony LaRue. Of LaRue, wat ik wil.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others.

Net so het jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en Andre van Rooyen te luister met iets van alles. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuil kook, en luister saam met ons.

sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my, Jannie Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in, ja,

0: Ok, beslis nie een van die makkelijkste coverliedjes om te sing nie, maar nou dat allemaal weet met wie ons gesels, dit is duidelik dat jy uit een baie muzikale familie kom, aan watse muziek is jy merendeels blootgesteld gedurende jou grootwordjare?
1: Gedurende my grootwordjare was dit maar merendeels gospel. Ek was van kleins af grootgemaak met gospel. En dan so nou en dan was daar een bietjie country wat weergekom het. Maar het was grootliks met gospel gewees. Ek was van die ouderom van 2 af het ek al begin praise and worship en hardop gesing. Ek weet nou nog nie of ek die tyd rarig ordentlik kon woordig uitgespreek het nie, maar ek weet, ek het foto's gesien waar ek hard bezig was om te praise and worship. So, dit was die ding, dit was die norm in ons huis gewees. Ek kan onthou ook as, ek dink ek was 10 jaar oud, dat ons nie as 94.7 mag geluister het, dit is net gospel of niks. So, dan het ek my type recorderkie nader getrek en dan het ek nou die liedjes gerekord skelm, of ek het stories vertel en myself gerekord waar ek nou hierdie prinses is in sprookjes wereld en was in een verskrikkelijke droomland gewees.
0: Ja, nee, so, selfs op die lang pad, as jylle series in die kar gespeel het, op pad vakantie toe, dan het jylle gospel geluister.
1: Selfs dan, as ons dit nie gedoen het nie, het ek en my sisters en my pale, het ons altyd saam gesing, in stem gesing, dan het ons so, Tena, can't you hear the music playing again? Dan het ons nou soke, in verskillende stemme raas, so ek hoor gevorm in die kar, dit was my pa natuurlijk die lekkerste gewees, want ons sissies so saam gesing het. Ek het altyd probeer om ons wakker te doen, probeer om net te laat ons moet sing.
0: Is julle net die 2 sisters?
1: Ons is 3 sissies, ek en my 2 oudste sister.
0: So, ja. Julle allemaal sing?
1: Ons allemaal sing, van kleinkind, tot oom, tot tannie, tot neef, tot neef, allemaal van hulle, ja. Ons allemaal sing.
0: Ja nee, dit is duidelik dat jy uit een muzikale achtergrond spruit. Nou, waar het jy school gegaan en het jy op school aan concerte deelgeneem of in die schoolkoor gesing?
1: Snaaks genoeg, ek het nie in schoolkoor ek nie bygewoon nie, want my pa het altyd gevoel hulle leer mens die woorde anders uitspreek. So, hy het nie laat ek deel aan sikke goeders nie. En ach, ek dink my geldfinansies was ook nie altyd groot, was eindelijk ook maar een probleem gewees by ons, want ons kon nie die school bekeren en die vervoer en die type van dingetjes bekostig en so. Maar ek het van die ouderom van 7 af begin saamcompetities doen, wat my pa my na een gepad het, en ek het gewoonlik, snaaks genoeg, die tyd het ek hulle allemaal gewen. Want ons het nou nog oulik en goeders, maar het was nog pas lekker gewees, het was een ervaring gewees, en ek was nog altyd maar net, soos my pa gesê het, ek was geboren om te sing, en het is maar...
0: Is dit kunstwedstrijde en sangcompetities?
1: Absoluut, net so. Ek het onder andere op 7 het ek te Hila, Radio Kansel, sy sangcompetitie, tweede plek ek behaal. Nee. Ja, dit was tweede plek. My pa het een liedje ingeskryf, wat hy self geskryf het, en hy toe met die penprys aangestap, waar ek die liedje net gesing het. En toe op 12 toe weer deelgeneem, toe het ek een platencontract gewen by hulle, wat toe nou nie gebeur het nie, maar dit was nog steeds ongelooflike ervaring gewees en prestasie in my lewe.
0: En waar het jy school gegaan?
1: Ek het school gegaan, ek was in Dani Tron in Kaartenbul, en ek was in Blyvoor Uitsig Laarskool, en ek was in Jongspan Laarskool, en toen stond ek en toe ek hoorskoel toe gaan, toe was het Wonderfontein tussen Kaartenbul area.
0: Nee, wereld, ek het ook begin in Sip A, wat noem hulle dit, graad A, ne? Sip A, of weet nie. Maar in elk geval, ek het begin in Blyvoor Uitsig school, en die eerste dag was ek in die hoofse kantoor, want hulle het so visdammetjie daarvoor in die school, en ek het gaan visies vang. Ek het in die dammetjie geklim, my skoene en als, en ek het gaan visies van, toet hulle my daar, en my, my juffrou was juffrou Wolmerans gewees, en daarin in bly vooruit sy geskool, maar ek twyfel of sy nog in jou tyd daar was. Nou,
1: nee, ek kan nie
0: sê. So jy sê, ja, jy het in kunstwedstryd ook deelgeneem, nou jy het sit seker met die twomp certifikaat en goeders daar by die huis.
1: Ek het hulle allemaal van kleins af nog by my

0: Ok, nou kom ons daarby, en ek sê, om elektrisch te vertroon op die verhoog, dit verg baie energie, en is daar enig iets wat jy doen om fix te bly, draf, gym, fietsry?
1: Ja, as ek is, soos ek sê, ek is baie besig in my tuin, daai is die oefening waar die meeste spiere op gelijktydig oefen en dan nog jou piksheid ook, want ek swaai baie pik, want ons grond is verskrikkelijk hard, so wanneer ek bome en goeders plan, dan moet ek hard gooi met die pik, en dan ook natuurlijk die gym, as ek gym, dan is dit, sluit ek af met cardio op die epileptical.
0: Het jy je gym goeders daar by die huis, of gaan jy gym toe?
1: Ek het een volledige gym hier by die huis, en ek gaan gym toe, want daar is net bekie meer machinerie daar som. En ek het dan baie meer moeten keer. As ek hier toe by die huis is, dan sal ek nog na die goed kijk, en ek, ach nee, dit is so warm, kom ons doen het maar morgen, maar as ek gym toe gaan, dan gaan ons groot.
0: Ja, vooral hierdie afgelopen week, goe, warm.
1: Ja. Dit is verskrikkelijk, ek het die hele week nie gejim nie, ek was nie in die tuin nie, ek het so begin bosies uitraak en toe sê nie, warm.
0: Nou, vertel ons meer van die Moorsner Thuise. Jy is getrouwd met Chris, jy het 3 kinders, ne? En hoe oud is hulle, en het jy enige troeteldiere?
1: My oudste dochterke, Deuteronomium, is 10, en dan sy seun Zian is 5, en dan Christian is 7, of 8.
0: Oké, okay. So is allemaal nog baie jong mense, die dochter is daarmee oudste ene. En is dit uit jou vorige huwelik?
1: My jongste ene, my dochter, is uit my vorige huwelik, dan het ek 3 ouder kinders ook, of ek het hulle gehad, het hulle ongelukkig verloor. Hulle is, hulle word hierdie jaar Ashton, my tweeling, op Kersfees 18, dan een dochter van 16, maar ek het hulle, nou, laas jaar het ek hulle bloor en praat nie sommer daar oor nie.
0: Ja, nee, oké, okay, nee, ons sal nie uitbreid daar oor nie. Kom ons, nou, bly jy in die stad, Kleinhoeve, of plaas?
1: Ons blaat met plot hier in van een Marwes Kroon. Ach, ek is gek oor plot lewe, plaas lewe, enige stil, met natuurklanke, is vir my mooi.
0: Hoe sy my sê, buiten die dorp is daar Kemptense wereld, ne?
1: Dis vereniging.
0: O, oké, okay. vereniging.
1: Ja, van een Marelskroon, ja.
0: Oké, okay. En sy sê is op een plot. Ja, ek self is baie liefde tuin, maar kies ek het heel marig vandag, het ek tomaties uitgeplant, wat in die tuin was, het ek nou uitgehaal, want die bosjes kom so daar op, en ek het hulle in potte geplant, in treis.
1: Ja.
0: Nou, sal jy enig jou kinders aanraai om een beroep in die muziekwereld na te streef? Hoekom of hoekom nie?
1: Nee, want, kyk ek weer als lelik oor ons in enige situasie, enige werksituasie, maar ek denk dat hierdie is een verskrikkelike, moeilike bedrijf om in te kom, en dan is dit ook as gevolg van nie allemaal wil die licht sien skyn boe a ander nie.
0: Okay.
1: So, en dit kan boeie, as jy nie sterk genoeg is, kan het jou laat breek.
0: Yeah.
1: Kan jy val, kan jy in die donker kant van dwelms of drank misbruik gaan. Dit is glad nie soos soos skyn maan en roos, soos wat allemaal dit, of soos wat die televisie dit laat lyk nie.
0: Ja, dit is baie competerend daar so, en jy moet mooi kies wie jou vriende is en wie jou achter die, ja, achteraf sal byt, ja. Ok, nou, ek verstaan jy het een beauty salon ook, wat jy so tussen die bedrijf?
1: Ek het die school klaargemaak nie, maar ek het toe my matriek gekry op 30, en ek het toe verder geswat, ek het bookkeeping en accounting geswat in pastel, en toe het dit ook nie vir my uitgewerk nie, want mense wil hier iemand aanstel wat nie werks onderspinding het nie, so toe het ek esthetics geswat, microneedling, chemical peels en daar type van goedkies en so dat ek begin om die dingetjes te doen.
0: Nou, ja, so, is het een 9-to-5, een 9-to-5 job of?
1: Nee, ek vat in soos wat ek tyd kan, of tyd het.
0: Nou, ok, nou wanneer, waar moet jy bly bedrywig, wanneer jy nie optree of gereed maak vir optree, jou stokperkie, met ander woorde, wat is dit?
1: My stokperkie, my man sê hy skoon maak. Nee, dit is al wat ek het, wat skoon is, stokperkies nie, my stokperkie is maar, seker nou maar kan ek sê, tuin maak, ek het op die kool het ek verskrikkelijk bezig geraak met die groente, maar ons het verskrikkelijk baie termiete en hase en allerhande goggas wat alles opeet. So het ek tou opgegeen met dit. En ook oor omdat ek nie so baie by die huis is nie, kry dit nie altyd water nie, so het ek dit opgegeen. Maar ek is maar, my hobby is ek nou maar in een sekie tuin maak.
0: Nou ook as jy kan kies watse beroep sy jy graag wou doen.
1: Ek wil nog altyd een midwife gewees het, ek wil een dokter, ek wil geswat het om een dokter gewees en dan wil ek een midwife gewees het om babiekies in die wereld te breng. En want ek denk die wonderwerk van een leven wat in die wereld kom is net maar so kostbaar en so mooi en ek wil deel gewees het van dit. Maar ongelukkig was my wiskunde nie baie goed nie.
0: Ek denk die midwife, daar is meeste van die kinders in hierdie land is na hulle vernoem. Dink net hoeveel babas daar nou rondgeloop het, Miranda, jy weet.
1: Okay. Ja, die mense van al my naam was opgemaak door my ouwers, en net daarna, of nou die laatste paar jaar, nou begin het oppop, ooral so, ek dink daar is heel wat mense wat my naam ewers gehoor het, en hulle kinders dat daarna genoem het.
0: Ja, ek hoor om baie, maar die A en die I is omgerig. Miranda, ja, dit is volop, maar nie Miranda nie, ja. Ok, kom ons luister weer na iets, voor ons gaan begin, dink aan afsluit.
1: Nader my God te
0: wees, by jy het hom net so mooi gesing hoor, ja. Dit was ook een van die liedjes hier,
1: Het was.
0: Ek is nou nie snaaks nie, maar ek is verbaas, jy het weggekom daarmee.

Daar is nou een prachtige vertoon van Mirandie'se veelzijdigheid. Gesing soos een prou en ja, heeltemal iets anders. Die volgende ene, Asem jou liefde in. Gesing deur Mirandie, hier kom hy.

John Belcher en San Fran Disco met my bra, my bra, my bra. Lekker nommerkie daai. Ja, yes, like die muziek loop oop. Hy loop oop soos stroop vanavond hier so. Net gauw hier vinnig vir Johan Keil, Kool, ons burgemeester daar in Kraaibak. Gauw vir hom ook gaan keier. Ons begin so bykie met hartseer noot. Is ook een ou vriend van ons wat ek ook goed geken het. Ernst Smit, of Smitie soos ons hem geken het daar in Alexanderbaai, wat ook vroeger die week oorlede is. Johan sê, Naan sê, vir allemaal wat inluister, alle luisteraars wat verjaar het of herdenking gevier het, dan wil ek en my familie ook net sê sterkte vir Elsa Smit en haar kinders en familie met die afsterwe van Ernst of Smitie. Mag die vader julle daaraan vertroos in hierdie rouwtydperk en speciaal Saterdag tydens die rouwdienst. En dan sê hy ook hierso, Toy, dankie vir die vleiserigheidkie wat ek Saterdag kon kom optel. Volgende keer keier ek langer. En dan die ou hier een versoekie ingesit. Die versoekie is gelei, Johan, maar ons gaan hom nou so bykie later. Ek het een speciale plan met hom. Jy sal later uitvind hoe kom. En dan wil ek ook sommer van Hanlie, van Rooien, van haar, van André, ook net my innige sympathie gee. Haar moeder is ook... is nog nie seker of het of ochend is, of ja, of gisterochend, by hulle oorlede, en sy gaan nou ook op hierdie stadium, vir die volgende, tot die einde van die maand toe, gaan sy nou nie op die lucht wees levendig nie, so dinsdag en donderdag aandag, gaan daar nou nie een levendige uitsending van Hanlie en Andreise programme wees nie, weens natuurlijk nou die persoonlijke omstandighede daar by die huis, en dan het sy ook sister wat kom keier uit oorsee, en al die dinge goed, so ek gee ook vir haar innige sympathie, en ons bid ook vir sterkte, en alles in berusting en vertroosting. Nou ja, ek het gauw hier vinnig gauw, ek weet, is nou amper 7 uur, is amper voetestamp tyd, net gauw hier vinnig nog een request, wat ek wil hier ingooi, en dit kom nou haar van Bertie Dikpens af, hy sê, as ek die song net vir hom wil speel, is so'n bykie van een afkoeler. Nou oké, okay. Kom ons koel gauw af, voordat ons daai voete losmaak en die voetestamp bezigheid die begin hier net na 7.

Dis, like, ek moes net daai ene nou ingegooi het, the Rod Stewart, have you ever seen the rain? Lang klas, daar by een rot gekeier. So, was nou een lekker ene geweest van Rod Stewart, have you ever seen the rain? Hy rasper stem van hom. Nou ja, Mark de Bell het gevra vir request, dat ons net hier kyk, dit was Roxy Music's Let's Stick Together. Nou ja, to Mark, Let's Stick Together hier op Ramkad Radio.

Yes, like, man. There's Steve Anvisage geweest met Stay With Me Mexican Girl. En dan James Johnson in Apple daar met Country Is For Me. En terwijl hulle nou so by die country rond is, hoekom, maar hoe is hom hier nog daar nie? Hier is ons een nommerkie van Blackie Swart en Marie Minnaar. En hulle doen vir ons Good Hearted Woman. En daarna ook Piet Duitser sal hierdie, ken hierdie ook baie goed, Eric Marais. Hy sê vir ons, natuurlijk een ou Bobby Angel treffer, You Ask Me Too. En daarna het ek vir Ramkat, Halter. En hulle sê, Kokerboom, Suil, so loop hy.

0: 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Després van dir bronca de ràdio.
2: Chicken banana.
3: Lekker, lekker, jou bronca de ràdio. Petsie, petsie, rau. Mijn naam is Rob Goos. Snack, jou. Terug, welkom, verheerd.
2: Chicken banana.
3: Ja, ja, ja. Ik was laatst vrijdag al een beetje onder die wolken geweest. Maar vanavond is ik boe op die wolken.
2: Chicken banana. Chicken banana.
3: Ah, sorry, ik hoop vanavond niet een lekker week gehad. En je kan een beetje oor laat zak. Daar vier keer aansteek. Of zomaar net een beetje rock and roll over die ijs. Als je chicken of als je banana. Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramkatrani op een 7.0 066-032-3973 WhatsApp nummerkie. En ik wil vanavond dat je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek al je voorbaaikje uit jou papa en laat jou dicht beweeg. Ja, ik wil ook veel zeggen, bye bye, dankie. Veel ondersteuning en saamluister op een vrijdagavond en ook altijd jullie zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, oom is al ziekerig is nie, so kan jy mos maar bekom te werk. Maar die van jullie wat gezond is, as jy jou flu shot gehad het, papi, as jy was king of the castle. Wat sê die oom? Verstaan, was jy Richard Gere, vandag is jy reverse Gere.
2: Chicken banana, chicken banana.
3: Ja. Als vanavond die eerste keer is op Ramkatrani, wil ik vir jou sê bye bye welkom. Mijn naam is Rudolf Goos en het is my eer en my plezier om jou vanavond geselskap te hou hier op Ramkatrani op NC.0. Als je denk jy op die lucht is heeltemaal mal en van sy loodje getik, dan wil ik vir jou sê absoluut reg. Welkom op Ramkatrani, het is altijd lekker om samen met jou te keer. En ik wil, hey, jy moet de kans vat, samen met my vanavond.

0: Lackady O'Brien coming on, Traveling Wolverines. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, and Bob Dylan. Lekker van 1988, zowel je af, is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op Ramke Radio, .co.za. Man, zoals Tanny Rhea altijd sê, dis briek om kyk. Ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand, en jy gaan lekker saam met ons keier, en die vleisies gaan braai, en die vierkies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op Ramke Radio, en is net so 10, 11 minuten na 6, 6:30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons een bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie, en dan wil ek ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond saam met ons keier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit, die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laas naweek gemis, baie lekker dat jy weer vanavond belig is. Baie, baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie, baie dankie 2632. Lekker, weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel, vrijdag, yes, het was my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na paar doepas en ek denk toe by myself wie by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal in my resyne gelijktijdig. Yes, like het, toe vat hy goed vir my weg. Ek denk ek het hier zondag opgestel. Maar ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug op belag. Jou Bramke Radio op en sê op en zin. So baie welkom, ek hoop vanavond die jy geniet het. Laat jou deeg beweeg, as jy vanavond die koud kan vat van mamie so van oud toesteppie, want dis mis het woord.
1: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
0: Wanneer was jullie die ene gehoor van Outfield? Outfield, die op Ramke Radio met Yola.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jou program gedra nie op in 7.0. As jy nou geskakel is, moet nie bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie, welkom ook aan André en Hanlie, jou program gedra nie, en weer eens baie dankie dat jy laas vrijdag aan vir my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op Ramkat Radio, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daarby, hulle gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke boeg lang week gehad, maar baie welkom, julle baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir ouma's verjaarsdag, ouma verjaar, by voorbaat, baie geluk ouma met ouma's verjaarsdag, mag dit een wonderlike dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramkat Radio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramkat Radio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanaand, so grappie tyd hier op Ramkat Radio, is om tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy is maar met self uitfigure wat hier aangaan, en net hier op Ramkat Radio op in 7.0.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game het uitsaai. Daar was nog voor die TV, nie? Daar was Gerard de Vigie nog Gerard de Vigie. Wat hy nou brandewijn gesêp het. Red, nou sal ek haar in dag aan die hokketje, ek sê die stof af, ek sê die water in die ijs aan die, ek sê Gerard sy halfjekkie weg. Ek sien die vark kom hier uit nie. Hy sê seker nog in die Newlands. Hier draf die span op die veld op. En ek die sê, ek gaan sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname. Ek gaan sommer nog advertenties ook al gooi. Misschien gaan die sponsors my betaal. Toe jol ek hom so. Goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes kyn en die seevoortjes vlieg rond. It's a sunshine day. En nou op die middelkolletjie sit krolle van die meel waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan en gaat afskop richting ook aan van die vel. Die skeiser kom na alle gestap en sê, is jylle recht? Krolle sê, alles is recht, altyd recht, Toyota. Maar dit is een prachtige een wat hang onder die bad as Kentucky Kutsie. Kentucky vat een prachtige slag in draak. Maar Rappelbeek roes daar. Hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rugby hierdie. En my vang een lekker rugby hierdie. Nou let die mannen daar boor mekaar, deur mekaar, onder mekaar. Amal soek vir die bal, die skies net daar blaas op sy vleitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat die boble is, Muffy Martens. Die schijf het sê, staan een beetje op Muffy, wat gaat nou met jou anders met die voetbal spelen dan? Nou sê Muffy wat haar terug als jou als met die schijf het, hy sê, ik kan klaarkomen zonder mijn bra. En ik kan klaarkomen zonder mijn man. Maar ik kan niet klaarkomen zonder die boys, nee. Hy sê, sy los die buitinge man, die vaste skram word gevorm, die man met die bal, want as het is meekat meie, meekat druk so bietje in die skram, meekat sy die bal in, meekat gaat hem kry, meekat gaat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naas bota. Meerkat is by naas voorbij, hy laat wiel. Them stones, firestones, them stones. En Meerkat gaat dwars deur, en Meerkat gaat hem kry, en ek kry hem nou. Want hoe verder jy ry, hoe minder die wrijving. Daar word afgeskop van die middel van die veld, daar was een hooi en wat hang onder die bal is boelboel breed. Boelboel vat hem prachtig uit lig uit, en ontdek 2-3 man, hy kom ten die katlijn af, maar Poedelpina kom dek vir boelboel, ach meen ek hem dek prachtig. Hy kreeg vir Boebel uit die kantlijn, hier kom Dog Moore, die druk soek by. En die hele spelletje met dogma boop staat daar oor die kantlijn terwijl het nou lekker soutje op Nieuweland. Nou zit olifant was tussen dat laatste jersey, ze scheren dat brengen mijn nieuwe jersey. Hij kijkt om zo tinnie zon, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trekt hem zo als het dakleef aan, hij zei, ek is een zeesop, baba. Die bal werd aangegooid, wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft brandewijn in Breslau. Brandewijn geeft kasterolie pinaar. Kasterolie al. En hij knip. En hij al. En hij knip. En met zo'n boog. Denk er over die doelijn. En nou zei die kennis hulle wat chips heeft. Ik zei, don't say chips. Say well as kinkle cat. Deedle deedle deedle. Three, two, five.

0: Ik bid de uit.
1: Als die buurvrouw klaar, sê die muziek harder. Want ons luister Ramka de Radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramka de Radio. .co.za

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ram Kadrani op in C.0. Speciaal met my groot maat DJ Toddy over Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike Onsdamse gans. Nou, ek kry nou een video in een kiekie. Nou weet ek nie of die video in die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne geinvestigate? Ek het die onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman gesurprise? Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou.
0: Hier
1: by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, daar met te koud, maar die afgelopen paar ochtende was het maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar vellige sê, ook een bykie gepreoccupied en jyne weer, oore weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, en daar woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is bly, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam, ons het een klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou een videokie gestuur van gisteravond, Luan Nel, dit is nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het een bykie kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, en Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hierdie Boesmanlandse jongmense saamgeskraap en een bykie lekker gedans, gekeier en om die vier, jy kan misschien hy klas stompe wat sit hulle op die vier, maar ons het lekker gekeier tot voordag morgen toe, so dit was nou baie lekker, en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker.
0: Ja, sê my ou man, lyk my ou voice note, het hem ongelukkig afgesnui daar, so dier die praat, maar baie, baie dankie. Welkom, my ou maat Bertie. Dikpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my maat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altijd? Ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jy stuur vir my een fotokie van die vier wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar we, jylle hoor my so is gestaand. Nou, jy sien, ek dink die mense was gestaand Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gestaand by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
2: Kijk hoe die ou sê hulle aan. Mooi Nico. Bertha.
0: Yes, my maat, awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink,